0: Wij verheugen ons vandaag, dames en heren, in deze perskamer op de aanwezigheid van een befaamd Zuid-Amerikaans ensemble, Los Paraguayos. Bravo.
1: Y ahora, mi querido Luis.